Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De man die in 2012 als verslaafde volledig doorgedraaid een 66-jarige vriend vermoordde in diens huis in de Jol, de Jolmoord, kan zijn leven hervatten. Niet alleen heeft hij zijn straf van 9 jaar uitgezeten, hij heeft TBS met dwangverpleging ondergaan en alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat hij dusdanig succesvol is geweest dat hij weer de samenleving in kan. De man, de inmiddels 47-jarige ST, belde op 30 juli 2012 zelf naar de politie. Een tijdje nadat hij het slachtoffer met een elektriciteitssnoer had gewurgd. De twee hadden coke en bier gebruikt, wat ze al jaren regelmatig samen deden. Maar T was in een roes geraakt, wilde meer coke, vroeg het slachtoffer om geld en draaide door toen hij dat niet kreeg. Na zijn daad scoorde hij met geld van het slachtoffer alsnog en ging vervolgens terug naar de Jol, waar hij naast de dood op de bank porno ging zitten kijken. Uiteindelijk kwam hij weer bij zinnen en sloeg dus zelf alarm. En speeltuin Schatteiland, vorig jaar het voortbestaan bedreigd, is sinds maandag weer open. Kort voor de start van het zomerfestival van Samen Lelystad Oost overhandigde wethouder Michel Bakelaar symbolisch de sleutel aan directeur-bestuurder Marieke Voogd van Welzijn Lelystad. Die professionele organisatie heeft het beheer overgenomen van het vroegere bestuur van vrijwilligers dat door allerlei zaken overbelast was geraakt en stopte. Ze zet een sociaal werker in voor ondersteuning van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten. En daardoor kan de speeltuin vaker open en kunnen meer activiteiten worden aangeboden. Zonder de vrijwilligers was de speeltuin in de Voorstraat, tevens een ontmoetingspunt voor Waterwijkbewoners, er nooit geweest, beseffen de nieuwe professionele bestuurders. Hun voorgangers worden bedankt met een bordje op een van de speelobjecten, het piratenschip. En je kunt sinds gisteren weer werkzaamheden verwachten in het noorden van het Hollandse Houtberk naar dijk en soms een zandwagen tegenkomen. Het al langer lopende verbeteren van de toegankelijkheid en de afwisseling in de natuur was stilgelegd vanwege het broedseizoen en dat eindigt op 15 juli, al dus Staatsbosbeheer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We schakelen geleidelijk over naar gematigd en fris zomerweer. Vandaag zijn al meer wolkenvelden aanwezig in Lelystad. De zon schijnt daar van tijd tot tijd goed doorheen. De noordoostenwind waait een fractie minder sterk dan de afgelopen dagen. Ook is de middagtemperatuur een paar graden lager al. Het wordt hooguit 25 graden. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder. Daarbij draait de wind naar het noorden en neemt iets af. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Morgen en in het weekend waait er een stevige noordwestelijke wind over de stad. Morgen is het eerst vrij zonnig en wordt het opnieuw 25 graden. In de avond trekt meer bewolking over Lelystad. In het weekend is er een afwisseling van zon en wolken. Het blijft wel droog, maar het wordt niet warmer dan 20 of 21 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
4: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
3: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
5: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
3: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden. En dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui bij 23 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de schroefstaat zou een fles kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de poort, maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad, voor het eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
0: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag hebben we nog te maken met droog en overwegend zonnig zomerweer in Lelystad. De temperatuur is prima. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden. De wind waait eerst matig vanuit het noorden, draait geleidelijk naar het noordwesten en is vanmiddag duidelijk aanwezig. Vanavond is het vrij helder en wordt het snel fris. De wind neemt net iets voor zonsondergang iets in kracht af. Vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het droog, maar het is minder fraai, want de zon verdwijnt geregeld achter de bewolking. Het waait ook stevig, vooral zondag, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
3: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
2: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens EP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
4: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
2: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de schroefstaat zou een flessenhals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larsen Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein Larsenpoort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Azenhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad voor het eerst opgenomen in het speelschema is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
0: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we nog te maken met droog en overwegend zonnig zomerweer in Lelystad. De temperatuur is prima. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden. De wind waait eerst matig vanuit het noorden, draait geleidelijk naar het noordwesten en is vanmiddag duidelijk aanwezig. Vanavond is het vrij helder en wordt het snel fris. De wind neemt net iets voor zonsondergang iets in kracht af. Vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het droog, maar het is minder fraai, want de zon verdwijnt geregeld achter de bewolking. Het waait ook stevig, vooral zondag, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
4: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
3: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Mijn leven is eerlijk gezegd niet bepaald spannend. Alles gaat gewoon zijn gangetje, omdat ik me nergens druk over maak. Laat mij maar gewoon rustig achterover leunen en een beetje kijken naar de regen die kringen maakt in een plas. Ik kan urenlang thee drinken en met iemand discussiëren over de belangrijke dingen van het leven. Meer dan dat heb ik niet nodig. En ik ben de eerste die toegeeft dat het eigenlijk niet gezond is. Soms ben ik niet vooruit te branden, weet je. Dan slaap ik een gat in de dag en stap uiteindelijk halverwege de middag toch maar uit bed omdat dat zo moet. Vrienden van me zeggen dat ik eens wat van mijn leven moet maken. Dat ik zou moeten gaan studeren bijvoorbeeld, maar dat zie ik mezelf niet doen. De enige reden waarom ik een boek zou lezen is om niet in slaap te vallen. Ja, ik weet het, zo schiet het niet op. Maar ik kan in ieder geval even de werkelijkheid vergeten. Het is een meer dan welkome vlucht uit mijn saaie leven. Ach, misschien denk je nu wel dat er een steekje aan me los is en dat zal best. Maar het enige dat ik zou willen is iemand die tegen me zegt dat ze er altijd voor me is als ik wakker word. Iemand die mijn tranen kan drogen als het me weer eens te veel wordt. Maar zo iemand is er niet. En daarom blijf ik maar in mijn eentje staren naar de regen die kringen maakt in een plas.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de Schroefstraat zou een fles kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de poort, maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad wordt eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
0: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we nog te maken met droog en overwegend zonnig zomerweer in Lelystad. De temperatuur is prima. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden. De wind waait eerst matig vanuit het noorden, draait geleidelijk naar het noordwesten en is vanmiddag duidelijk aanwezig. Vanavond is het vrij helder en wordt het snel fris. De wind neemt net iets voor zonsondergang iets in kracht af. Vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het droog, maar het is minder fraai, want de zon verdwijnt geregeld achter de bewolking. Het waait ook stevig, vooral zondag, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Adverteren, hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio
2: Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij,
1: Radio Lelystad. 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn 2 mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De 2 inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk viel het tot aan Heteren, 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de Schroefstraat zou een fles kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein Larse Poort, maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad wordt eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad. Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we nog te maken met droog en overwegend zonnig zomerweer in Lelystad. De temperatuur is prima. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden. De wind waait eerst matig vanuit het noorden, draait geleidelijk naar het noordwesten en is vanmiddag duidelijk aanwezig. Vanavond is het vrij helder en wordt het snel fris. De wind neemt net iets voor zonsondergang iets in kracht af. Vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het droog, maar het is minder fraai, want de zon verdwijnt geregeld achter de bewolking. Het waait ook stevig, vooral zondag, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Heteren. 7 kilometer, 20 minuten. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. Verder geen files langer dan 10 minuten. Al is de N224 wel in beide richtingen dicht ter hoogte van Renswoude. Dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer: in grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. En het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en ook het aantal files begint toe te nemen. Gelukkig nog niet al te druk. De langste file is 10 minuten lang. Die staat op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 7 kilometer. Ook de andere kant op is daar druk. Voor knooppunt Valburg 10 minuten verdraging. Verder is de N224 in beide richtingen dicht ter hoogte van Scherpenzeel. Komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijkt, maar de schroefstaat zou een flessenhals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de Poort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad wordt eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad. Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag hebben we nog te maken met droog en overwegend zonnig zomerweer in Lelystad. De temperatuur is prima. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden. De wind waait eerst matig vanuit het noorden, draait geleidelijk naar het noordwesten en is vanmiddag duidelijk aanwezig. Vanavond is het vrij helder en wordt het snel fris. De wind neemt net iets voor zonsondergang iets in kracht af. Vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het droog, maar het is minder fraai, want de zon verdwijnt geregeld achter de bewolking. Het waait ook stevig, vooral zondag, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker en drukker onderweg. En dat merk je met name bij die Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Utrecht. Een file tussen Arnhem en de grens, 16 kilometer lang en 30 minuten. Verder ook nog naar de A50, Arnhem-Os, voor Ravenstein een kwartier extra. En de N224, de weg tussen Veenendaal en Zeist, is in beide richtingen dicht bij Renswoude. Dat komt door een gesprongen waterleiding. Het is onbekend hoe lang het daar nog precies gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen. En daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen met de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je 20 minuten op onthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, is bij knooppunt Grijsoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijkt, maar de Schroefstaat zou een flessenhals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat ze kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de poort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad voor het eerst opgenomen in het speelschema is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om van de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
3: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag nog best vrij zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op onder andere de A6, Muiden richting Emmeloord. Voor Lelystad Noord staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 5 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50, richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50 als richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Zwolle voor Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En ook een lange vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein duurt er 20 minuten langer over. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de Schroefstaat zou een flessenhals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de Poort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad wordt eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
5: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: Het is de rest van de dag nog best vrij zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12, Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg doe je er 10 minuten langer over. Dan naar de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein heb je 25 minuten op onthoud. En tot slot de N50, Emmeloord richting Zwolle. Voor Kampen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de zesde premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een wegafsluiting op de N224 Veenendaal richting Zeist. Tussen Renswoude en Woudenburg is de weg dicht door een gesprongen leiding. Verder vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Op de A50 de andere kant op richting Os voor Heteren 10 minuten op onthoud. Dan verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 20 minuten vertraging. Dan naar de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijkt, maar de schroefstaat zou een fles kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de Poort, maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad, voor het eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag nog best fraai zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is het al vroeg druk onderweg. Er staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein heb je 45 minuten vertraging. Van de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Lent staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En tot slot de N224, Zeist richting Veenendaal. Bij Renswoude is de weg dicht door een gesprongen leiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud-werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag, omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. Op de N50, Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met een 10 minuten oponthoud. En op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein op Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de Schroefstaat zou een flessenhals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein Larse Poort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad wordt eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de rest van de dag nog best vrij zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Vertraging op de A28, Utrecht richting Zwolle. Voor Nijkerk doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein een half uur vertraging. En tot slot op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 4 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
3: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huis een kwartier vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zwolle. Voor Nijkerk 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 25 minuten vertraging. En tot slot de N224, Zeist richting Veenendaal. De weg is dicht tussen afrit Maarn en Renswoude en dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtcentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijkt, maar de Schroefstraat zou een flessenhals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein Larse Poort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op het Azenhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad, voor het eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
1: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag nog best vrij zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu 75 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Dit kost je 40 minuten. Vertraging ook op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A27, Almere richting Utrecht. Voor Huizen 25 minuten vertraging. Op de A28, Amersfoort richting Zwolle, is bij Harderwijk een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Verder oponthoud op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere. Voor op 1 Nes 10 minuten vertraging. En tot slot op de A28 Amersfoort richting Zwolle gebeurde eerder bij Harderwijk een ongeluk. De weg is weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Het onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Dan het weer. In het noorden kans op regen. Op andere plaatsen is het droog. Bij 23 tot 28 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de schroefstaat zou een fles kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de Poort, maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op het Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad, voor het eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag nog best vrij zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 8 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen Elst en Huissen heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 6:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De eerste actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de Schroefstraat zou een flashals kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de Poort. Maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Azenhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasbeeldfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad, voor het eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoelbasketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om van de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
2: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag nog best vrij zomerweer in Lelystad. De komende uren is het 23 of 24 graden. Daarbij waait wel een frisse noordwestenwind, windkracht 4 in de stad. De wind neemt net iets voor zonsondergang af en dan koelt het ook snel af. Later neemt de bewolking toe en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 16. In het weekend is het minder fraai. Wolkenvelden trekken over de stad, maar het blijft droog. De zon maakt het nu en dan vriendelijk. De noordwestenwind waait stevig door, vooral zondag, en daardoor is het fris. De temperatuur blijft dan ook in de middag steken bij een graad of 20. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Max met René Pol.
1: Hazeldine en Searching, daarmee trapten we deze aflevering van One to the Max af hier op Radio Lelystad. Welkom bij het enige echte programma met 12 inches en maxi singles op de Nederlandse radio. Wat had ik nog meer in petto voor je vandaag? Nou, ik neem je mee naar de derde verdieping, maar de first floor. Nou, wie dat zijn, dat laat zich raden. Daar kom ik zo even op terug. Ik heb een maxi-single van de Duitse Oosterbuur, van onze Oosterburen klaarstaan van 9 minuten 22. En we gaan rappen met een paar Papa Girls. Nou, dat hoor je dus allemaal straks. Nu eerst naar de Two Brothers on the Fourth Floor. Dit is Come Take My Hand.

0: sucker to death. Come on now, work that sucker to death.
1: I am sir, no,
0: work that sucker to death. Sucker to death. Work that sucker to death.
2: Ho,
3: work it.
1: It ain't no work that sucker to death.
3: Sucker to death.
4: Xavier en Work That Sucker To Death hier op Radio Lelystad in One To The Max. Zoals beloofd, een uitstapje naar onze oosterburen. Dat doen we samen met Propaganda. 9 minuten 22 lang. Dit is Pi Machine.

volgende die we klaar hebben staan is van de Philadelphia International All-Stars. Daarin zaten onder andere Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell en de Drells, Teddy Pendergrass en de OJ's. Dee Dee Sharp Gamble, beter bekend onder de naam Dee Dee Sharp, en MFSB.

En met de Wee Papa Girl rappers Faith, waar natuurlijk die sample in zat van George Michael's Faith. Komen we aan bij de laatste voor vandaag. Jody Watley, I'm Looking for a New Love, is dat hier op Radio Lelystad. Voor nu wens ik je nog een hele fijne avond. Luister lekker zometeen naar Luidje Weekend in. De boys zijn inmiddels alweer binnen. Wel een vakantiesamenstelling, maar niet minder leuk. En heel graag tot volgende.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Die is leuk. Hij doet niet. Hij zegt gewoon, ik heb geen zin. Gaan we eens kijken of hij die andere kant ook wil starten.
1: Klinkt als een wief.
0: Nee, hij heeft geen zin. Hij start gewoon niet.
1: Wel.
0: Nu wel.
2: Goedenavond. Je luistert naar Luid Je Weekend In. Met Matthijs, René, Vincent en Jeroen.
3: Ja, en die zeggen op 17 juli een hele goede avond, René Pol.
0: Nou, dat is nog te bezien of het een hele goede avond wordt. Want,
3: jij begon met een technische stoel.
0: Als die nu al begint, dan belooft het wat. Maar goedenavond.
3: Ja, kon leuk worden.
0: Zeker.
3: Meke, een goede avond.
1: Hele goede avond.
3: Hey, wat leuk dat je er ook weer bij bent.
1: Jawel, hè.
3: Hey, we hebben jou ingeruild voor twee mannen.
1: Ja, ik heb vandaag...
0: Nee, andersom. We hebben twee mannen ingeruild voor haar.
3: Oh ja, zo bedoel ik. Ja, sorry, andersom. Ja, ja, precies. Ja, want waar heb je ze gelaten? Heb je ze het pand uitgestuurd? Zijn ze koffie
1: aan
3: halen?
1: Ja, ik was helemaal klaar mee. Ik dacht, ik wil graag alle aandacht.
0: Oh. Nee, dan houden wij onze mond. Dan gaat de kamer ook vol op jou.
1: Oh, nee. Alsjeblieft niet.
3: Hey, waar zijn ze, René?
0: Vakantie.
3: Oh, hebben zij vakantie?
0: Ja.
3: Oh, ja.
0: En ze hebben het warmer dan wij.
3: Ik zag iets met in Zweden 32 graden.
0: Ja. Dus met rechts Zweedse.
3: Zweedse. Gaan we het nu anders spellen?
0: Met ik denk het wel.
3: In plaats van een D.
0: Ik denk het wel.
3: Oh, ja, nee, inderdaad. Zo is een klein beetje de vrijdagavond openbaar. Maar wel fijn, Megan, dat je gewoon eventjes hier wel zit.
1: Ja, zeker.
3: En zeg maar de rest gewoon lekker met vakantie laat gaan.
1: Ja.
3: Dat is ook wel gaaf, want je stuurt twee mensen weg. En je neemt het gewoon in je eentje even die twee mensen over.
1: Ja, ik heb genoeg persoonlijkheden. Dus
3: het is toch goed, toch?
0: Een schizofreen is nooit alleen, zullen we zeggen.
3: Lieve René, we begonnen met Doe Maar. Ja. Waarom was dat?
0: Nou, even een beetje terugblikken naar Jolpop vorige week.
3: Oh ja.
0: Er stond een bandje dat heette Prima. En die speelde alleen maar ska-muziek.
3: Ja.
0: En die waren leuk.
3: Die deed het goed.
0: Ja, vonden wij leuk.
3: Ja, ja.
0: Dus dat was... Ik denk even een klein beetje terugblikken naar Jolpop.
3: Zij zouden ons nog muziek sturen, toch? Hebben ze niet gedaan,
0: dus
3: hè?
0: Ja, niet beurt.
3: Oh, dat is jammer.
1: Nou, zo graag willen ze het dus.
0: Gaan we zo even opzoeken. Gaan we eens even een DM'en.
3: Ik ga zo inderdaad even een berichtje sturen. Maar hadden we eigenlijk wel een naam van die band, of niet?
0: Ja, prima.
3: Ja, dat is lekker ruim zoeken.
0: Ja, prima ska. Ik goochel er eventjes. Dat komt
3: voor de mensen die niet mee hebben geluisterd. We hebben die band ongeveer 25 keer aan en afgekondigd gedaan.
0: Wel, ja.
3: Met onder de naam Prima Ska. Totdat die jongen bij ons in de uitzending in een interview zei... Nee,
1: ja, ik heb ze.
3: De band heet gewoon Prima.
0: Ja.
3: Niet ska. Nee. Ja, het is ska, maar die ska hoort er niet achter. Nee. Dus dat was op zich wel, op zich wel humor. Maar goed, het was een leuk interview en een heel leuk optreden van die mensen. Dus we moeten binnenkort maar eens naar de studio komen, vonden wij.
0: Ja, eens. Heb je ze al gevonden?
1: Ja, ik heb ze gevonden. Ik tikte alleen Prima in en ze konden wel ska.
0: Oké.
1: Ze kwamen gelijk wel opgedaan.
3: Ik ga ze even opzoeken. Over muziek gesproken, Megan, want ik zie hier jouw initialen achter staan.
1: Ja, dat klopt.
3: De volgende is van jou. Waarom heb je dit nummer erin gezet?
1: Ja, ik vind het gewoon een heel leuk nummer. Ik weet niet waarom. Ik ga altijd heel goed op dit nummer.
3: Oké.
1: Ja, het is geen lang verhaal bij.
3: Nee.
1: Het is gewoon
3: een lekker nummer.
1: Ja.
3: Ja, dat kunnen we hier ook goed, toch?
0: Zeker.
3: Met de zomerse klanken. Kondig je hem zelf aan?
1: Ja, hier is Heathens van 21 Pilots.

0: Heddens van de 21 Pilots hier bij Radio Leestad. En ja, wat leuk dat je aan de andere kant zit te luisteren. Het is toch een bijzondere vrijdagavond, of niet, René?
1: Hoezo bijzonder?
0: Nou, de helft van Nederland is al met vakantie. En de andere helft van Nederland heeft vandaag vakantie gekregen.
1: Ja, de laatste van de drie scholierengroepen, zeg maar, het Midden-Nederland.
0: Ja, precies. Ja. Dus op zich is het wel, ja, het is wel. Het is nu echt, iedereen heeft vakantie.
1: Dus, conclusie, 6 weken lang rustig en door kunnen rijden op de snelweg.
0: Nou, ik heb vandaag de snelweg mogen beleven.
1: Ja, ja, maar vandaag is de uittocht, hè?
0: Nee, we hebben Zwarte Zaterdag bedacht in Nederland. En nu eigenlijk vanuit Frankrijk komen over wij naar Nederland, toch?
1: Ja, maar dat is pas 1 augustus, toch?
0: Nee, dat is morgen. Maar dat begint dus niet zaterdag. Op vrijdag.
1: Nee?
0: Nee.
1: Nee, daarom heet het ook Zwarte Zaterdag.
0: Nee, precies. En vandaag was het in het land al heel druk op de snelweg.
1: 11 juli, 1 augustus en 16 augustus.
0: 11 juli is vorige week.
1: Ja, dat zijn dus blijkbaar de Zwarte Zaterdagen.
0: Dat is op zich bijzonder, want ik heb alle tijd gehad om aan alle nieuwszenders te luisteren. En iedereen had het erover dat morgen Zwarte Zaterdag is.
1: Nou, traditioneel de drukste dag is 1 augustus, want dan hebben de Fransen ook vakantie.
0: Ja, precies, maar dat is andersom. Zeg maar, dan gaat de rest terug en de Fransen hebben vakantie. Dus daarom is het zo druk ook.
1: Daarom ga ik die dag ook zeker niet op de Franse autoweg rijden.
0: Dat zou ik ook niet doen.
1: Nee.
0: Nee, is niet aan te raden.
1: Nee, gaan we niet doen.
0: Ik ken nog een klein leuk verhaaltje. Vorig jaar hadden wij vakantie. Of nee, een paar jaar geleden hadden wij een vakantie geboekt. Dachten we gaan met de auto op vakantie. Lijkt ons leuk.
1: Ja. Hè?
0: Want je wil niet vliegen nu.
1: Van laadpaal naar laadpaal.
0: Geen enkel probleem. Was overigens heel goed te doen met het laden. Maar. Wat wil nou het feit, is dat we geboekt hadden en dat we daarna zijn gaan opzoeken. Wanneer is het nou Zwarte Zaterdag?
2: Oh.
0: Wat een hel.
1: Nou ja, als ik in het verleden met de voituur op vakantie ging, dan ging ik altijd op maandagmorgen vroeg weg.
0: Ja. Ja, verstandig.
1: Ja, en dan moet je door Duitsland en dan zijn ze met die wegen aan het werken en dan heb je nog steeds stau.
0: Ja, heb je het nog steeds, ja.
1: Ja, dat schiet niet op.
0: Ja. Dus, ja.
1: Maar wel zo vroeg als mogelijk. Dus om 6 uur rijden. Dan ben je in ieder geval voor de spits ben je een aantal Duitse steden voorbij.
0: Ja.
1: En dan rij je dat stuk richting Frankfurt. Nou ja, dat is Immaculada Aus, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: En dan gaat het best goed.
0: Maar, en waar landde je dan? In Frankrijk, zeg je?
1: Nee. Dan gingen we richting Kroatië. Dus
0: want dan ga je door Duitsland dan of zo?
1: Nee, de eerste dag was meestal met, omdat je zo'n sleur erachter hebt hangen, tot aan Salzburg.
0: Ja.
1: En daar sliepen we dan. En dan reden de volgende dag de laatste 400-500 kilometer.
0: Maar met zo'n sleurhut mag je dan 100 kilometer per uur of 90?
1: Die van mij was officieel 90.
0: Ja.
1: Maar 110 reed het lekkerst.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus, maar dan heb je het gevoel dat je een beetje door kan rijden.
0: Ja, dan zit er een beetje snelheid in. Oké, okay, nou ja, hartstikke lekker allemaal. Nou, voor iedereen die op vakantie zit te luisteren. Bellevigneux, bonjour, we noemen het allemaal. Hola.
1: Welkom, bienvenue, dat noemen ze allemaal maar op.
0: Nu worden we die Efteling-attractie. Ta, ta, ta, ta.
2: Oh, dit heeft
0: nu
2: iedereen de rest van. Ik kan in mijn hoofd zitten.
0: Ja, de hele avond succes mee.
1: Ja, jij hebt een oorworm.
0: Sorry. We hebben ook een kleurplaat.
2: Groen, paars, roze, oranje, geel. Wat is deze week de kleurplaat?
3: Nou.
2: Zal ik de kleur van zeggen of zal ik die achteraf zeggen?
1: Wat jij wilt, is jouw feestje.
3: Nou, ik begin wel gewoon bij het begin. Ik hou de kleur nog even apart. We hebben de kleur wel een keer gehad, maar niet een keer hebben we een andere. Ja, maar dat vond ik ook. Nu zit de kleur er dubbel in. Dus dan is het toch weer een andere kleur.
1: Ja, dan maak je het heel spannend.
3: Jawel, hè? Ja, ik hou van spannend. Nee, officieel is dit nummer dus eigenlijk geschreven door Neil Diamond in 1967. Zijn versie was een hele rustige folk/pop ballad. Maar eigenlijk vond hij deze gecoverde versie veel leuker. En is ook een van zijn favoriete covers van zijn eigen nummers. Hij vond hem zo leuk dat hij hem ook is gaan gebruiken. Nou ja, toen hij nog leefde dan tijdens zijn eigen live optredens.
1: Hij leeft nog steeds, hoor.
3: Wel, toch?
1: Neil Diamond.
3: Mijn moeder zei dat hij dood was.
1: Nee, jong.
3: Nou, mijn moeder manifesteert, dus...
1: Oeps.
0: Nee, die is niet dood.
1: Nee. Oh,
3: nou, hij leeft nog.
0: Nee, moeder, hij leeft nog, hoor.
3: Mam?
0: Ik weet niet hoe lang nog, maar hij leeft nog.
1: Hij is dik in de 80 nu.
3: Hij is dik in de 80,
0: zeg je dat nou?
1: Dik in de 80.
0: Oh, dik in de 80.
1: Ik heb hem al heel lang niet meer gezien, dus het kan best zijn dat hij...
3: Ja, of mijn moeder weet iets wat wij allemaal
0: staat
3: niet weten.
0: Staat in een van die festivals de komende weken?
1: Niet dat ik weet.
0: Oh, oké. Okay.
3: Zijn gedachten, zijn geest is daar.
0: Sowieso.
3: Ja. Ik hoop dat hij nog lang mag leven, sorry. Nee, maar goed. En dit is dus eigenlijk een reggae-cover op zijn nummer. En ondanks de vrolijke reggae-stijl, waarvan je zou denken van, hé, het gaat lekker over een gezellig glaasje rode wijn, is dat helemaal niet waar het nummer over gaat. Het gaat eigenlijk over liefdesverdriet en iemand die rode wijn gebruikt om een gebroken hart en herinneringen aan verloren liefde te vergeten.
0: Ah.
3: Ja, en dan heb ik het over UB40 met Red.

0: Toch of niet, René, van UB40?
1: Zeker niet.
0: Nee?
1: Nou, nee.
0: Vindt niks?
1: Nou, niks is een groot woord, maar het zit niet in mijn favoriete hoekje.
0: Oh.
2: Oh?
0: Oh, waarom niet?
2: Ja,
1: gewoon dat ik het niet leuk vind.
2: Oh. Dus. Ik vind dat wel chill, gewoon een beetje relaxed.
1: Nou, ik vind het te relaxed.
2: Oh.
1: Dat is een beetje een probleem.
0: Het is te relaxed.
1: Te relaxed.
0: Megan, dat je het even begrijpt.
2: Ja, ik wist niet dat dat een ding was, maar... We houden het voortaan iets gestresster voor jou.
0: Ja, we gaan meer stressen.
1: Dat mag.
0: Oh ja, dat weet ik wel. Goed idee. Want dan kunnen we gebruik maken van de rockhelden.
1: Ja, maar zie, hij doet het niet. Alleen de knop.
0: Oh, we zijn er bijna.
1: Knop start wel eens als vandaag.
2: De rockhelden!
1: Ja, want waar hebben we het dan over vandaag? Nou, dat ga ik je vertellen. Als alles nou gewoon eens even werkt, want dit wordt zo'n dag hoor, jongen. Nee, maar net als Disco Boy, afkomstig van het album Zoet Allures uit 1976... neemt Dancing Fool de discocultuur van de jaren 70 op de hak. Maar in tegenstelling tot het eerstgenoemde nummer... focust het zich direct op het dansaspect van deze cultuur. Het karakter van Frank Zappa zingt dat hij het niet kan laten om te dansen... hoewel hij het niet kan. Hij verwijst naar dansen als sociale zelfmoord... en zegt de beat gaat door en ik ben zo fout. Een van de redenen die hij noemt waarom hij zo slecht kan dansen... is dat een van mijn benen korter is dan de andere. Een verwijzing naar een zware verwonding die Frank Zappa opliep... tijdens een concert in Londen in 1971. Kort na het verschijnen van het nummer inspireerden het vreemde dansbewegingen... om de discodansers op de hak te nemen. Iets dat relevanter werd naarmate de disco minder populair werd.

0: Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine.
1: Iedere vrijdagavond van 8 tot 11. Luid je weekend.

0: Find the same. Oh, find the time.
1: Ja.
0: Sorry, ik was iets te snel beschakelen.
1: Nee,
0: find a 5-star. Ja, ja, ik heb hier echt nog nooit, nooit van gehoord. Maar dit is iets wat uit jouw koker komt,
1: ja,
0: René.
1: Dat is een van die guilty pleasures voor mij.
0: Dit vond jij mooi?
1: Ja, ik heb alle LP's die gast uitgebracht hebben, heb ik bij mij thuis staan.
0: En 5-star, is dat zijn eigen rating die hij dan
1: gegeven
0: heeft? Nee,
1: dat zijn drie broers, of twee broers en drie zus.
0: Oh, oké. Okay. Ja,
1: 5-star.
0: Ja.
1: Papa en mama hebben hun best gedaan, zeg maar.
0: Zo'n Jackson 5, maar dan een ander.
1: Papa en mama hadden een hobby. Nou, dat is duidelijk. Dan krijg je 5 kinderen. Ze hadden er meer nog, maar in dit beentje zaten er maar 5.
0: Ze hadden nog meer kinderen?
1: Ja.
0: Oh.
2: Hoeveel in totaal dan?
1: Volgens mij hadden ze een stuk of 7.
2: Oh.
1: Ja, iedereen zijn hobby.
0: Ze konden een soort idols-achtig iets doen, zeg maar. Ja. Met hun eigen kinderen, zeg maar.
1: Ja, deze waren toen het bekend werd en dat ze beroemd werden in de jaren 80. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Zoiets.
0: Ja.
1: Oh. Dus ze waren allemaal nog piepjong.
2: Was in ieder geval niet te relaxed daar.
1: Nee, het was gezelligheid roept, zullen we maar denken.
3: Het Lelystadse nieuws.
0: Megan heeft een werkwoord voor vanavond.
1: Ja, ik denk relaxed.
0: Ja. Yep.
1: Relaxed. Hebben we nog nieuws, jongens?
0: Het nieuws, ja, ik denk dat het nieuws... samen Lelystad Oost heeft een heel leuke activiteitenreeks gehad afgelopen week.
1: Ja.
0: Waarbij je allemaal spelletjes kon gaan doen.
1: Okay.
0: Allemaal buitenactiviteiten. Was echt superleuk en heel goed ontvangen. Het is de tweede keer dat ze dit doen. En een goed initiatief om het oostelijke Lelystad zo met elkaar nog meer te verbinden.
1: Yeah.
0: En alle kinderen die niet in de gelegenheid waren om op vakantie te gaan.
1: Mm-hmm.
0: Om die toch een beetje in staat stellen om gezelligheid te creëren. Dus de vriendjes die niet op vakantie zijn met elkaar te verbinden.
1: Okay, leuk.
0: En het grappige was, dat deden ze hetzelfde ook, maar dan in de gondel. En daar had je de huttenbouwweek.
2: Oh, wat leuk.
0: Die was na, ik geloof, 10 jaar.
1: Ja.
0: 9 of 10 jaar waren die weer terug, want die waren heel lang weg geweest. De huttenbouwweek. En de stichting Samen Plezier was gevraagd, want er was een motiemarkt. Daar hebben we het wel eens over gehad, hè? Dat je kan stemmen in het stadhuis. Wat vind jij leuk? En een van die dingen waar je op kon stemmen was een huttenbouwweek. Want dat hadden we veel te lang niet gehad.
1: Uh-huh.
0: En door gebrek aan vrijwilligers, niet georganiseerd al die jaren.
1: Okay.
0: Dus nu was de stichting gevraagd om dit weer te gaan organiseren. Want er was zelfs een budget vanuit de gemeente voor vrijgespeeld.
1: Ja, beter.
0: En die heb je wel nodig overigens. Want ja, het is natuurlijk best wel een dure hobby. Want je hebt heel veel spijkers nodig en heel veel hout.
1: Ja.
0: En alle andere faciliteiten.
1: Hamers, knijptangen en zo.
0: Maar die gingen afgelopen maandag rond de klok van 9:30... gingen die heel voortvarend van slag met 40 deelnemers, dames en heren. 40. Uitverkocht was het.
1: Okay.
0: Ja,
1: wow. Dat is mooi.
0: Ja, gingen ze weer aan de gang en hebben ze hele mooie hutten gebouwd. En het leuke is, er wordt daar. Je had 1, 2, 3, 4, 6 teams. En je wordt in een team ingedeeld. Dus je gaat er naartoe als jongere. En dan word je in een team. Dus niet ik zit bij die, ik zit bij die. Nee, je wordt in een team ingedeeld. En aan het eind van de week ben je vriendjes.
2: Nou, is het dan ook een soort wedstrijd wie het eerst zijn hut klaar heeft? Of dat,
0: Nee, want ze hadden in principe allemaal tot vandaag 1 uur om hun hut helemaal mooi te maken. En dus het was niet echt een wedstrijd element. Ze deden wel wie had de mooiste hut. Maar ja, het mocht natuurlijk geen naam hebben, want iedereen had een mooie hut. En daar hebben ze zich onwijs vermaakt, de kids. En ook de begeleiders, want die sprak ik eventjes en die zeiden het was hartstikke leuk om hier te doen. En het was bij de school De Grundel. Daarvoor, zeg maar. Daar op het schoolplein, het grasveld.
1: Ja.
0: Daar hadden ze heel mooi allemaal kunstwerken gebouwd. Met meerdere verdiepingen.
2: Oh, wat leuk.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dan moet je nog goed bouwen ook.
0: Ja, en onze Emiel was erbij om te begeleiden. Hè? Die kan dingen. Dus, die
1: kan de ramen vasthouden.
0: Ja, die heeft even geholpen met een paar dakjes. Want hij zei, ja, daar kom ik toch iets makkelijker bij dan al die anderen.
1: Ja, maar hij heeft zijn lengte mee, zullen we zeggen.
0: Voor de beeldvorming inderdaad. Emiel is een vrij lang persoon, dus dat kan hij goed.
1: Nee. Ik denk 2 keer zo lang als gemiddelde deelnemer daar.
0: Dat denk ik eigenlijk ook. En zit hier normaal gesproken achter de knoppen bij heel veel programma's.
1: Ja.
0: En zet zich dus ook in voor dit soort goede doelen. En dus daar ook weer 40 kinderen die niet op vakantie waren in ieder geval. En gezellig met elkaar een hut hebben getimmerd. Dus ik denk dat de gemiddelde timmermanprijs nu ook wel weer gaat dalen.
1: Ja, we hebben er 40 bij.
0: Dus we hebben er 40 bij, hè? Gewoon 40 timmermannen erbij. Dus dat is op zich wel handig. Dus mocht u nog een schuurtje nodig hebben...
2: Ja. We hebben 40
0: Stichting
2: kinderen.
0: Samen Plezier, benaderen ze. En zij komen met 40 kinderen in uw schuur bouwen.
1: Heb jij dat dan vroeger ook gedaan? Het huttenbouw gedoe?
0: Ja, het mooiste was toen was het nog tussen de... dat heette Tjalk en de... Of de ja, de botter. Nee, tussen de botter en de jol in. Daar heb je een veldje. Het crossbaantje, fietscrossbaantje. Ja, ja, ja. En de overkant daarvan was altijd de huttenbouwbeek.
1: Oké, okay, dat is nog steeds een leeg veldje.
0: Is nog steeds een leeg veldje, ja, correct. En daar heb ik inderdaad als klein manneke mocht ik daar altijd gaan timmeren. Ik vond het onwijs leuk om te doen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik heb een keer met die jongste van mij met zijn verjaardag... hebben we een hele grote groep meegenomen naar Almere.
0: Ja.
1: Daar heb je ook van die huttenbouwplekken.
0: Oké.
1: Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, want die hadden last ook van slechte organisatie, et cetera. Maar die hebben zich daar een dag lang prima vermaakt.
0: Oh, leuk. Ja.
1: Hutten bouwen, dingen bouwen, deurtjes erin maken, maakt allemaal niet uit. Ja, het ging er helemaal voor.
0: Het mooiste was, mijn broertje die heeft heel lang in Lelystad gewerkt ook. En bij Welzijn Lelystad. En die kwam een jaartje of, ik denk 20 geleden, kwam die bij me. En zei die, broer, wil je even voor mij een logootje maken? Want ik ga iets herintroduceren en ik weet zeker dat je het heel gaaf vindt. Ik zei, wat dan? Ja, de huttenbouwweek. Dus toen zei ik, nou, dat is leuk. Dus ik heb destijds het logo gemaakt voor mijn broertje. En die heeft het hergeïntroduceerd in Lelystad weer. En het heeft al die jaren gedraaid met zijn steun. Tenminste, de eerste jaren met zijn steun. Toen is hij wat anders gaan doen.
1: Ja.
0: Maar wel heel gaaf mijn broertje heeft het eigenlijk teruggebracht weer. Vond ik leuk.
1: Ja.
0: Ja, ja, dus ik heb de organisatie gesproken en ze doen het volgend jaar weer.
1: Oké, okay, nou top. Top. Leuk. Dat is voor de kinderen alleen maar leuk.
0: Ja, en het kinderverzoek was 2 weken.
2: 2 weken okay. Lang uitbouwen.
1: Moet je wel 2 weken lang begeleiders hebben. Dat is een beetje het verhaal, denk ik.
0: Ja, die dat ook volhouden. Want volgens mij is het tempo echt moordend bij die kinderen.
1: Ja, maar de afgelopen week was het ook best wel aan de temperatuur.
0: Het was heel warm.
1: En als je dan de hele dag buiten loopt in het zonnetje, dan...
2: Gaan ze dan gelijk een soort kamp of zo, dat ze daar blijven? Of?
0: Nee, ze blijven niet. Ze gaan 's middags weer naar huis. Zo rond de klok van 4:30 mochten ze gewoon weer naar huis toe. En dan de volgende dag om 8:30 of 9:00, dan waren ze het weer.
1: Zo.
0: Het is wel gezellig.
1: Een lange dag, hoor. Ja. Als begeleider.
2: Als begeleider.
0: Nou, het mooiste... Nou ja, het was eigenlijk niet mooi. Maar wat ik nou zo mooi vond is... ik sprak die begeleiders. Ik zei, joh, en hoe was het? Ja, het was leuk. Ik kwam terug van Jolpop. Alles stond klaar en toen zag ik dat de spandoeken al eraf gehaald waren. Dus ik zeg, wat dan? Ja, baldadige jeugd.
2: Oh.
0: Dus sinds die tijd hebben wij op het terrein geslapen.
1: Zo.
0: Oh, nee, joh. Ik zeg, en hangen de spandoeken nog? Ik denk niet dat iemand hier een spandoek weghaalt. Wat een helden, hè?
1: Ja,
0: dus dat zijn vrijwilligers. Ja. Want het zijn allemaal vrijwilligers, hè? Een stuk of 20 heb ik daar gezien. En die mensen die zeggen dus gewoon, oké, we gaan er iets van maken voor die kids... Kosten wat kost, blijkbaar. Ja. Want ze hebben dus gewoon daar geslapen op het terrein. Nou, ik kreeg wat foto's te zien. Tussen bankjes, op bankjes, op tafels. Ze sliepen overal gewoon maar om af en toe in ploegen te kunnen slapen... en in ploegen de wacht te houden dat er niks gesloopt werd. Dus ja, ik vond het wel echt een doorzettingsvermogen. Dus vanaf deze kant nog een groot applaus voor die gasten die daar hebben lopen timmeren. Of het begeleiden daarvan.
1: Ja.
0: En ik denk dat het een mooi evenement is. Dus volgend jaar... Gaat René ook mee timmeren?
1: Ja, lekker niet.
0: Een beetje... Ja, wel, je bent toch handig, komt toch? Boven.
1: Ik wel. Ik ben wel handig, ja.
0: Nou, ik kan je wel introduceren.
1: Ja, hoeft niet.
0: Nee,
1: hoeft niet.
0: Dat je even 2 weken mee gaat timmeren. Nee. Kinderen of zo.
1: Ik heb genoeg andere dingen te timmeren. Zeg.
0: Kun je ook de muziek doen daar gelijk?
1: Ja. Ja.
0: Ja, je bent toch.
1: Ja, dat is waar. We kunnen gewoon de hele stad gaan besturen. We willen toch.
2: Oké. Okay,
1: kunnen het ook niet doen.
0: Weet je wie er volgend jaar ook niet is?
1: Ja.
0: Harry Styles, die is er volgend jaar ook niet.
1: Die heeft er geen stijl voor.
0: Nee, want die heeft druk met late night talking. Let maar op.

0: Dit is Check on Me People met die Billy Billy Billy Bianca.
1: Billy Dans. Libianca Dans.
0: Billy Dans komt naar Lelystad, zag ik.
1: Komt die doen dan?
0: Ja, Lelystad.
1: Oh ja, Lelystad. Maar dan ben ik er niet dat weekend.
0: Nee?
1: Nee.
0: Dan ben je er vandoor.
1: Ik heb familiedag.
0: Ja, maar je hebt 3 keer per jaar familiedag, lijkt wel.
1: Nee, dat kan niet, want mijn familie zie ik niet. Dus het is altijd mijn schoonfamilie. Dus...
0: Ja, maar je kan wel meerdere keren per jaar met dezelfde
1: familie. Nee, maar dat is maar 1 keer per jaar. Okay. Dus, en dat is altijd in september. En vanwege Lelystad Live hebben ze dat dus een week opgeschoven.
0: Kijk, ja, zie je?
1: Dan komen we dus in het weekend van Lelystad. Maar Lelystad Live ben ik dus wel in Lelystad.
0: Oh ja, oh, dat is fijn.
1: Ja.
0: Het kon wel zijn dat je daar heel hard nodig bent.
1: Okay? Ja, nee, daarom.
0: Dus ja, nee, okay.
1: Daarom
0: ja.
1: Heb ik de familie verzocht op. En dat had best wel wat voet in de aarde.
0: Dus ze komen nu allemaal.
1: Ze komen nu allemaal hierheen.
0: Oh, dat is leuk. Dat is gezellig.
1: Nee, joh.
0: Doen we een rondje.
1: Nee, dus Lelystad Live ben ik er wel.
0: Oh, dat is wel.
1: En die week erop dus niet.
0: Oh ja.
1: Dus Lelystad moet je zelf doen. Maar hebben we ook geen uitzending, toch? Of wel?
0: Welke? Sorry?
1: Lelystad, doen wij uitzending dan van locatie?
0: Niet dat bij mij bekend is.
1: Nee, ja, precies. Nee. Maar dan klopt het dus.
0: Maar wat ik wilde zeggen is... jij zegt live, Lelystad live. Wat is het eigenlijk? Kun je het uitleggen?
1: Nee. Hm. Nee, maar dat is gewoon een concert.
0: Ja.
1: Formule wat plaats gaat vinden op de Meent. En daar is in ieder geval... het is een beetje... Het is niet dezelfde opzet als Jordaan in de Polder. Want dat is natuurlijk echt Amsterdamse muziek.
0: Ja.
1: In dit geval André Hazes junior. Is toch ook stiekem een beetje Amsterdamse, maar zeggen.
0: Ja.
1: Maar er is ook een ABBA tribute band. Er is een coverband. En er treden ook DJ's op tussendoor. Dus het is een mini-festivaletje, zeg maar.
0: Oh,
1: maar dan een beetje breder getrokken dan alleen het Nederlandse volkslied uit Amsterdam.
0: En wij zijn erbij.
1: Ja.
0: En dat is prima.
1: Ja, daarom.
0: Oh, dat lijkt me leuk.
1: Ja.
0: Dat lijkt me hartstikke gezellig. En dat was op welke datum?
1: Ja, 5 september.
0: 5 september.
1: Ja, nee, oké. Okay. 5 september.
0: Oké, okay,
1: ik denk 12:07. Was het ook alweer. Maar,
0: jeetje.
1: Ja, 5 september.
0: Vrijdagavond uitgetuned stijl. Ja, ja, precies. Ja, nee, precies. Oh, en zijn er nog ergens kaarten te fixen of is het helemaal uitverkocht?
1: Ja, zoek even op de socials. Nee, er zijn kaarten te fixen. Maar even op de socials zoeken. Facebook staat, als je daar Lelystad live intikt, dan kom je vanzelf wel bij... bij de desbetreffende linkjes.
0: Over tikken en muziek gesproken.
2: René's platenkast.
1: Ja, soms kom je een nummer tegen. Mm-hmm. En van een beentje dat je denkt van... die gasten, die ken ik niet. En dat klopt, die kenden we ook niet. Maar Vincent en ik vonden het veel te leuk. En het is alweer vanuit 2013. Dus inmiddels is het ook alweer 13 jaar oud. En wij hebben besloten dat we dit gewoon hele leuke muziek vinden. Het is een beetje uit Engeland. Ze heten Falls.
0: Weer een xylofoon?
1: Nee, dit is gitaar. Oh, nee. Dit is gewoon gitaar. Dit is het nummer My Number. En dat staat op hun tweede album. Dus check ze eens uit op een van die streamingsdiensten.

0: Hey, is dit jullie guilty pleasure? Nee, toch?
1: Nou, niet zozeer guilty pleasure, maar deze is wel heel lekker.
2: My Number. Het is een beetje, ja, een beetje ouderwets, hè? My Number.
1: Hoezo?
2: Ja, ik zag zelfs bij WhatsApp hebben ze nu zo'n update. Dat je dan dus niet meer een nummer kan zien van degene waarmee je WhatsAppt.
1: Ja.
2: Maar een, ook een soort ad, zeg maar. Dus net als dat je bij de andere, ja, social media ook hebt.
1: Heb jij je naam al geclaimd?
2: Ja.
1: Ja, ik ook.
2: Inderdaad.
1: Die had ik al geclaimd meteen. Ja, ja, bericht kwam uit, claimen die handel.
2: Ja, ik kreeg dat verzoek inderdaad, wil je je eigen naam claimen? Ja. Toen dacht ik, oh ja, laat ik dat gelijk maar doen. Dat, ja, is misschien wel zo handig in mijn geval.
1: Nou, dat vond ik eigenlijk.
2: Ja, ik dacht, dan weet je wel, want ik gebruik dat ding ook voor werkdingetjes.
1: Ja.
2: En dan is het wel handig als je, als niet heel de wereld loopt met Matthijs Radio of zo.
1: Dat, ja, dat is dan ook weer zo'n dingetje.
2: Ja, het zou inderdaad ingewikkeld. Heb jij dat al met WhatsApp gedaan?
3: Ik wist niet eens dat dat een ding was.
1: Oh, ik ga zeggen, ik wist niet eens wat WhatsApp was.
2: Wat
3: nee, ook niet. Ik zit er amper op.
2: Ja. Maar dan zoek je dus op zeg maar je naam, gewoon met een ad, weet je wel.
3: Oh.
2: Dus, ja,
3: dat is wel handig.
2: Dus niet meer je telefoonnummer. Ja, dus je telefoonnummer heb je helemaal niet meer nodig, denk ik.
3: Oh, nou, beter.
1: Niet voor WhatsApp meer dan.
2: Nee, maar voor maar heel veel dingen niet meer.
1: Volgens mij is het wel gekoppeld. Hij is wel op hij moet ergens aan gekoppeld zijn.
2: Hij is wel aan je account gekoppeld. Maar WhatsApp is natuurlijk ook van Meta, hè, dus waar Facebook en zo ook allemaal, ja, valt. En zij gaan echt gewoon als een soort nieuwe WhatsApp Messenger platformachtig, ja, ding.
1: Ik vind het allemaal prima.
2: Vorige week hadden wij het er ook over toen we bij Job op stonden. Toen zei je ook, mensen van, ja, moet je een nummer hebben of zo? Toen zei ik, maar dat hoeft toch tegenwoordig helemaal niet meer?
1: Nee.
2: We sturen elkaar toch allemaal DM's als we elkaar nodig hebben, of niet?
1: Nee.
3: Klappen met rust.
2: Kijk even naar Megan. Dan stuur je toch DM's tegenwoordig.
1: Ik zit een generatie hoger dan jij. Qua leeftijd.
3: Maar ik vind gewoon, ik mis BlackBerry Pink gewoon heel erg.
2: Yo, dat is even terug.
3: Ik miste BlackBerry zo erg. Ik vond het gewoon veel fijner om aan iedereen mijn Pink te geven dan aan iedereen je nummer te geven.
1: Okay,
3: het nummer voelde zo persoonlijk.
1: En door.
4: Nederlands beste.
2: Nou, ik ben heel benieuwd, want door omstandigheden was ik niet in de gelegenheid om een Nederlands beste uit te kiezen. En René, jij hebt de honneurs waargenomen.
1: Ja. Ik kreeg dit binnen als nieuw. Is ook vandaag uitgekomen.
2: Deze gast had toch geen Chaotic of zo, of niet?
1: Ik heb geen idee.
2: Oh.
1: Nee, ik weet het echt niet. Het is in ieder geval Bart Vonken.

0: blijkt dus Vincent aan het plegen te zijn.
1: Ja, dat stuurt hij net, want hij zit te luisteren. Leuk dat je luistert, Vincent, vanaf de vakantieplek.
0: Ja,
1: Het is Vincent zijn oud-collega en Bart van Chaotic.
0: Ja, dat heb ik dus nooit gekeken.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, ik wel. Dat zat hier in Big Brother huis in Almere, was dat?
0: Ja, dat klopt.
1: En daar zat ook Sita in. Die kennen we nog steeds, hè. Die heeft heel lang op theaterdingen gedaan, musicals. Zeg. Niet dit, overigens.
0: Nee, dit niet. Zeker niet, nee.
1: Maar ze was wel een queen of the music, zeg maar.
0: Ja.
1: Om dan toch maar een bruggetje te maken. Want tie your mother down. Nou, neem het niet te letterlijk.
0: Nee.
1: Maar luister hem wel even.
0: Wordt het een hele andere familiedag.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Ja, daar waren we weer.
1: Oh, met een echootje erachter.
2: Gigantisch echo.
1: Traditiegetrouw openen wij tweede uur met Nickelback. En deze was Far Away. Een wat bekender nummer van Nickelback, moet ik daarbij zeggen. En ik ben toch wel benieuwd. Ja, volgens mij gaan we het volgend jaar niet meer doen, hè? Of volgend seizoen
0: wilde wat anders gaan doen volgend jaar.
1: Oh, ik ben Nickelback heel meer. Ik ben heel erg benieuwd wat hij ervan gaat maken. Want wij gaan bijna met vakantie, dames en heren. Wij zijn hier nog op 7 augustus en daarna genieten wij even vakantie. En daarna krijgen we ook een nieuwe opzet van dit programma. Althans, we veranderen wat items.
2: Zeker.
1: Het klinkt heel ingewikkeld. Daarmee kan Nickelback ook komen te vervallen. Daarnaast wil ik nog even wat extra informatie geven, jongens. Want we hadden het net over Bart Vonken, maar het regent inderdaad inmiddels de informatie. Ook van mijn vrouw die zegt, ja, maar let op, je ziet hem ook heel vaak als achtergrondzanger bij de bekende bands op televisie.
0: Ja, maar dan moet je weten hoe hij eruit ziet. Ik heb geen idee.
1: Ja, ik zou zeggen lang leven Google.
0: Ja, dat is ook weer waar.
1: Ja,
0: we
1: hebben wel visual radio, maar hij is niet hier in de studio volgens mij.
3: Even een plaatje laten zien, jongens.
1: dit is hem.
3: Dit is hem.
1: Dat wordt wel heel erg
0: interessant. Eens.
1: René, ik ga eens even kijken. Doet jouw systeem überhaupt alles weer?
0: Ja, we zijn weer helemaal gereboot. Dus we zijn er gewoon weer. Dus, ik kan gewoon hier op knopjes drukken en dan gebeurt er dit.
4: Waar heb ik dat meer gehoord?
0: Ja, waar heb ik dat meer gehoord? Nou, ik neem je even mee terug naar 1963, want toen gebeurde het ook al. En dan gaan we even luisteren naar deze. Hey. Ja? Zit die in je hoofd?
1: Jazeker.
0: Oké, dan neem ik je terug naar 1958.
1: Ja.
5: Hey. They're really rocking in Boston.
0: Is wel redelijk hetzelfde, hè?
1: Het lijkt er heel erg op.
0: Ja, dat dus.
1: Voordat we verder gaan, nog een klein quizvraagje.
0: Oh jee, voor mij?
1: Wie van de Beach Boys kon niet zo goed surfen?
0: Dat was de grote schrijver, de grote kracht erachter. Maar ik kom even niet op zijn naam, dat is best.
1: Het zijn er 5, hè?
0: Ja, dat weet ik.
1: Nou, ik heb nieuws voor je. Alle 5?
0: Alle 5.
1: Ze kunnen allemaal niet surfen. Er was eentje die heeft ooit een keer op een surfplank gestaan.
0: Ja.
1: Maar dat was dan ook, zeg maar. Maar ze konden allemaal niet surfen. Dus je heet de Beach Boys en everybody is surfing in de USA.
0: Ja.
1: Maar ze konden helemaal niet surfen.
0: Nee, maar ja, de Beatles reden ook niet in een kever.
1: Niet?
0: Nee.
1: Ja, dat is net even een eeuwtje voor mijn tijd, dus ik heb geen idee.
0: Nee, ja, volgens mij niet. Dus.
1: Ah ja.
0: Maar goed, en dan is het altijd de discussie, wat gaan wij dan draaien, het origineel of de cover? Ja, ik vond deze niet zo heel erg moeilijk, hoor.
1: Nee.
0: We gaan terug naar 63.
1: Ja.

0: Too Much Too Young hier bij Radio Lelystad.
1: Applaus voor jezelf.
0: We doen even een applausje erachteraan.
1: Zeker.
0: Speciaal voor hun.
1: Ja.
0: Ook al even geleden, René.
1: Ja, dit is ska, dus dat is einde punttijd begin jaren 80. Nee, eind 70.
0: Ja, maar ik zie al meerdere muziekstukken die jij vandaag gepresenteerd hebt.
1: Ja.
0: In de jaren 80. Zit je helemaal in de vibe van de 80's?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Oké. Okay. Ik moest voor jou ook uitzoeken, dus ik zit ook in 2026. Dus,
0: ja, nee, oké. Okay. Ja, oké. Okay.
1: Dus dat gaat wel goed. Maar in dit geval gaan we terug naar de 90's.
0: Kom maar door.
2: Onder één kapster.
1: Ja, dat zit eigenlijk wel een hele mooie verbindende factor in. Want ik heb het over Lauryn Hill, Everything is Everything. En Alicia Keys, You Don't Know My Name. Nou, wat zou daar nou de verbindende factor in zijn?
0: Ja,
1: ja, je weet het, je hebt het gezien afgelopen zondag. Hij stond op het podium, op Maaspodium, tijdens North Sea Jazz. Zijn naam is John Legend. En wat is dan de verbindende factor? John Legend die speelde een riedeltje piano. Was uitgenodigd door Lauryn Hill om een stukje piano te spelen op haar debuutalbum, soloalbum. Dat speelde hij in. En dat was in één keer raak. Dat was in één keer goed. Hebben ze ook zo op de plaat gegooid. Dus dat was mij zijn eerste $500 vast daarmee verdiend.
0: Maar niet onder naam John Legend.
1: Nee, onder zijn eigen naam.
0: Ja.
1: Zijn eigen naam. Dus als je terugkijkt...
0: Ja, wou ik zeggen, album, voor de echte Googlaars...
1: De echte Googlaars,
0: en zeggen,
1: zoek,
0: ja,
1: zoek er even op.
0: Ja.
1: Maar je kijkt op het album onder Everything is Everything... zie je piano, John en dan zijn echte naam.
0: Ja.
1: Dus moet je even opzoeken, dat is een leuk puzzeltje. Maar ondertussen schreef hij ook al eigen muziek... en hij woonde in een appartementje in New York... samen met een of andere Devon, redelijk goede producer in die tijd... en iets met Kanye West of zo... Die woonde ook in datzelfde appartement.
0: Zij deelden een appartement, hè?
1: Ja.
0: Het waren kamergenoten.
1: Ja,
0: ja, okay.
1: Je verzint het niet.
0: Wat een mix, hè, van mensen bij elkaar.
1: En op een gegeven moment, die Kanye West, die begint lekker door te breken. Begint een beetje aan de weg te timmeren. En die denkt van, ja, ik vind het ook een beetje sneu voor John. Die moet ook wat gaan doen. Dus die had hij een beetje gekoppeld aan Lauryn Hill ook. En meer in een beetje geïntroduceerd in die scene. En toen ging hij verder met schrijven. En toen kwam hij een dame tegen, die heet Alicia Keys. En... die denkt van, nou, dat You Don't Know My Name, dat vind ik wel een leuk nummer. Dat ga ik maar eens opnemen voor mezelf. En zo gezegd, zo gedaan. Dus de verbindende factor is het pianospel en het schrijfvermogen van John Legend voor Everything is Everything, Lauryn Hill. En Alicia Keys, You Don't Know My Name.

0: Alicia Keys, jongens.
1: Strotje, hè?
0: Oh, You Don't Know My Name. Het is inderdaad echt niet normaal hoe goed zij kan zingen.
1: Ja, en het piano kan spelen.
0: Tegelijkertijd.
1: Dat is ook een beetje goed.
0: Ja, precies.
1: Zij kan wel multitasken.
0: Is dit een verwijt naar iemand?
1: Oh nee, zeker nee, okay. niet hoor. Nee. Ik kan het vooral niet. Ja, ik kan op de kleinste ruimte in huis kan ik de socials bijwerken. Maar dan houdt het voor de rest wel mee op.
0: Ja, precies inderdaad. Ja,
1: dat is mijn multitask.
0: Zij kan heel goed zingen. En dat doet ze overigens nog steeds. Jij zei van de week, was ze nog ergens zichtbaar op het podium?
1: Ray had haar als gast op het podium.
0: Ja, gewoon nee, even.
1: Toch wel twee strotjes bij elkaar, zeg ik.
0: Ja, precies. Inderdaad.
1: Dus wat dat betreft, had je bij willen zijn.
0: Nog pak op North Sea Jazz. Want je hebt zitten kijken, want het was te kijken bij NPO Extra.
1: Ja.
0: Heb je er nog meer van gezien?
1: Ik heb zaterdag Incognito gezien.
0: Ja.
1: En ik weet dat onze collega Marcel Drubbel daar groot fan van is. Dus die had ik ook even getipt. Die was met grote snelheid naar huis gereden om toch nog even precies op tijd te kunnen zijn om dat te kunnen kijken.
0: Ja.
1: En wat heb ik nog meer gekeken? Afgelopen vrijdag was de Roots waren. Nou, dat was had ik eigenlijk stiekem verwacht met John Legend nog op zondag. Van hey, John Legend en de Roots. Die hebben natuurlijk ook nog een collectie.
0: Ja.
1: Maar helaas, die wens is niet ingevuld. Maar hij was wel heel erg goed hoor, de Roots. En natuurlijk op vrijdag. Ik ga er even wat bij zoeken hoor. Want ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Die stonden namelijk ook op het podium.
0: Ja.
1: En dat was echt wel een klassiekertje, zeg maar. Uit mijn tijd. Uit onze tijd, zeg maar. En dat waren deze jongens. En dat deden ze dus ook live.
0: Lekker hoor.
1: Dan heb ik het natuurlijk over De La Soul. Vroeger met z'n drieën, tegenwoordig nog maar met z'n tweeën. Want eentje die doet niet meer, die heeft een tuintje op zijn buik. Mm-hmm. Maar dit ging hard hoor. Hey, how you doing? Maar dit is wel mooi, want dit nummer heet Ring Ring. En het gaat dus over een answering machine. Ja. Maar dat moest je wel even uitleggen aan de jeugd. Dat was wat vroeger een voicemail. Tegenwoordig heet dat voicemail.
0: Van vroeger.
1: Vroeger was het een antwoordapparaat. Ja. Maar dit was wel was heel erg leuk om ook die gasten weer eens een keertje op het podium te zien.
0: Ja, en dan op zondag hadden we John Legend, we konden zien.
1: Ja.
0: En ik dacht eerst, die doet een half uurtje of zo, maar het was veel langer.
1: Een uur.
0: Echt heel veel langer.
1: Ja, op die optredens zijn een uur.
0: Hij deed niet alleen zingen en spelen.
1: Nee, hij praatte het heel leuk aan elkaar.
0: Het was was meer een soort theatervoorstelling.
1: Ja.
0: Een autobiografische theatervoorstelling. Ja. Waarin hij zijn hele leven heeft met ons doornam.
1: Het begon met een kleine John die in de kerk begon te spelen. Op 9 jaar zat hij achter de piano in de kerk.
0: Ja.
1: Daar begon het mee.
0: Ja, precies. Ja. Dat is toch wel in de kerk. In Amerika gebeurt veel, hè? In de kerk. Ja, hè? Daar worden de sterren qua zang in ieder geval geboren.
1: Beyoncé schijnt er ook vandaan te komen. Die heeft ook iets gedaan in het verleden, zeg maar.
0: Ja.
1: Al die meiden van destijds Destiny's Child natuurlijk. Ja. En zo zijn er nog veel.
0: Ja,
1: Aretha Franklin, maar een naampje te noemen.
0: En dan op een gegeven moment dan heb je dus zo'n appartement samen met...
1: Ja, Kanye West en Devon. Heel bijzonder. We delen de huur.

0: heel bijzonder.
1: Ja, precies, ja. Ja
0: en nu kopen ze gewoon half New York op als moet.
1: Ik denk dat ze dat hele blok kunnen kopen inderdaad, met z'n drieën bij elkaar.
0: Met gemak.
1: Ja, mooi hoe de muziekgeschiedenis daar geschreven werd en in ieder geval uitgelegd werd.
0: Ja.
1: Dus dat was wel erg leuk om te mogen zien en horen ook vooral.
0: Ja. Ja.
1: En zo speelde hij door en deed hij ook een kleine kledingwissel.
0: Ja, ook nog.
1: Deed hij even zo, paf, en passant.
0: Een donkerblauw pak naar een wit pak.
1: Ja, prima. Ja, ja. Inderdaad. Ja, het veranderde ineens. En superleuk.
0: Ja, was leuk om te zien. Absoluut.
1: Een aanrader om te kijken en te luisteren. Maar over die Kanye West gesproken.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Bij mijn keuze, hè. Dit is gewoon helemaal expres, ja.
0: Ja.
2: Nee, ik heb helemaal expres, naar aanleiding van dit verhaal, heb ik ook echt Kanye West gekozen. En ook precies daarna neergezet.

0: Ja, hoofd van Leentje Buren is dit.
1: Nou, wij dachten, Daft Punk. Maar ja. Dat was een samenwerking.
0: Nee. Ja, nou, dus, hij heeft Leentje Buren gedaan, zeg maar.
1: Oh, ja.
0: Maar dat deed hij wel met meer dingen, hè? Maar ja, beter goed gejat dan slecht bedacht.
1: Ja, prima, joh. Houdt uit.
0: Dus dat is geen probleem.
1: Ja, leuke muziek, Megan.
2: Ja, dank je. Ik dacht eigenlijk dat het samen was wel.
1: Wat zeg je?
2: Ik dacht eigenlijk wel dat het samenwerking was.
0: Dat kan.
2: Oh, ja.
0: Dat kan. Maar laat ik zo zeggen.
1: Nou, waarom niet samenwerk, jongens?
2: Nee, zal ik dat googlen, jongens? Krijg ik dan weer een ei naar mijn hoofd.
0: Kijk, ze kunnen het gewoon gejat hebben met toestemming van, maar dan is het toch geen samenwerking.
1: Ik heb nog heel veel snoepjes om, Megan, dus ik kan nog echt wel wat naar je gooien.
0: Zometeen wordt die heel zakje naar jou. Ja,
2: als je dan voorbereid, dan kan ik zeg maar zorgen dat het in mijn mond terecht komt.
1: Ja, goed.
0: Met zakje al.
1: En een fan. We hebben ook nog een onderdeel, dat heet...
3: Maar goud.
1: Ja, en bij gebrek aan mijn aanwezigheid, of tenminste mogelijkheid om in te loggen, want dat was het probleem.
0: Dat was het probleem.
1: Net te vertellen, mijn telefoon was een beetje gecrashed en ik kan niet in alle accounts nog. Betekent dat dat ik niet de lijst kon vullen en René zei, nou, ik zal in jouw geest wel even wat erin zetten. Ja, nou, ik ben benieuwd, René, vertel.
0: Nou, dat heb ik gedaan.
1: Oh. Ja.
0: Ik heb ze gezien bij dat restaurant in de Houtrip Haven laatst. Mm-hmm. En ze waren echt leuk. Het was wel fout.

0: een outrootje van heel lang. Dead and Gone.
1: Geldt niet voor JT, toch?
0: Zeker niet. Nee, alsjeblieft niet. Ik vind dat wel leuke muziek die maken.
1: Ja, ik ook. Ja.
0: Ik kan hem goed handelen, zeg maar. Maar die kwam uit de Megan Koker.
2: Yes.
1: We hebben ooit een keer een battle gehad hier. Dat als, hoe heet die gast ook weer langskwam hier? Vandaag weer een nummer uitgebracht. Rolf Sanchez langskwam.
0: Oh ja, ja.
1: Dan gingen wij de dansje doen onder het bord.
0: Nee, niet wij. Jij.
1: Oh, ik. Oh. Maar ik wil wel even een nieuwe zetten. Want Rolf Sanchez die komt niet meer langs, denk ik.
0: Nee.
1: En hoop opgeven. Maar als Justin Timberlake hier langskomt, doe ik met hem hier een dansje.
0: Ja, dat doe ik ook mee. als JT langskomt, doe ik ook mee.
1: Oké. Okay,
0: nou, dat durf ik wel aan, die komt toch niet.
1: Dat is de volgende.
0: Dat is geen probleem. Dat durf ik.
1: Ja. Geldt overigens ook voor Michael Jackson.
0: Ja. Als die langskomt, doe ik samen met hem de moonwalk.
2: Ja. Kan je überhaupt een moonwalk?
0: Ja, die ken ik.
2: Ja?
0: Oh. Heel toevallig wel.
2: Eigenlijk wil ik
1: dat. Nou, dan wil ik nu niet ook, hè?
0: We gaan door.
2: Wat is er deze week te doen in Lelystad? Je hoort het in de Uitagenda.
0: Nou, Megan, wat is er in Flevoland te doen?
2: Luister, bij mij wil je niet helemaal meewerken. Het enige wat ik zie is Batavia stap aan boord. 36.000 keer.
1: Je kan heel vaak aan boord stappen.
2: We kunnen heel vaak aan boord stappen.
0: Hoe passen er niet in het water?
2: Bijna voornamelijk de hele maand augustus zo te zien.
0: Ook nog.
2: Ja, volgens mijn planning wel.
0: Oké, nou ja, aanstaande woensdag 22 juli wordt er voorgelezen in het park. Maar dat is dan wel binnen in de Flevomeerbibliotheek.
1: Oh, wacht even. In het park, in de Flevomeer.
0: Ja, zo heet het. Het heet voorlezen in het park.
1: Oh, zo.
0: En het is woensdag 22 juli. En dat begint al om 9:30 tot 10:30. Van 12:00 tot 1:00 is er een sessie en van 3:00 tot 4:00 is er een sessie.
1: Met de verhalen van Dickie Dick.
0: Dingie Dick stopt die speut. Nou, laten we dat maar niet over hebben. Die kennen we allemaal natuurlijk, hè? Die Dickie Dick. Wat hebben we nog meer? Er is in ieder geval een heleboel te doen in de Flevomeerbibliotheek. Ik zou zeggen, als je daar naartoe wil, ga even op die website kijken. Dan kom je van alles tegen. In de Oostvaardersplassen zijn natuurlijk weer een hoop vogels die ontdekt kunnen worden. Dat zijn allemaal jonkies zijn daarbij. Daar kun je even naar gaan kijken met diverse vogelaars. Ook hebben de betreffende boswachters hebben diensten in de Flevopolder. En dan kun je ook weer van alles aanvragen. En toen, ik was er, toen zei hij, ik doe het niet meer.
1: Ja,
2: hey, oh, hij doet het aan mij eigenlijk.
0: Daar is hij. De man die zo piano kon spelen. We hebben het natuurlijk over John Legend. En deze is wel helemaal van hemzelf. Was deze nou met de Roots of deze niet, hè? Nee, deze niet, hè? Deze was helemaal zelf. Nou, kan die ook dus. John Legend, dit is PDA.

0: spreek ik die van jou.
1: De meest begeerde vrijgezel van Nederland, Emma Heesters en Hartebreker. Nou, en als je wil weten waarom de vrijgezel is, Hartebreker. Dat dus.
2: Dat kan ze.
1: Dus, ja, nee, ja, dat.
2: Ja.
1: Nieuwe single, sinds vandaag uit. En dan hebben we nog een nieuwe single, maar die komt straks pas.
2: Ja.
1: Want dit is gewoon even lekker terug naar de jaren 80.
2: Dus niet nieuw, nee.
1: Nee, geschreven door Fluitsma en Van Tijn.
2: Oh.
1: Want die waren de hofleverancier van alle teksten en liedjes van deze dames. En een van de dames is haar carrière begonnen bij de broer van Ella Driessen. En dat is dan Spargo.
2: Schrijf
1: en toen
2: mee.
1: Zijn ze samen gegaan. Ja. En toen werd het Mai Tai. Niet te vergissen met een stropdas. Of wel met een cocktail.

0: ik vind het on-Nederlands goed. Mai Tai, what goes on? En destijds vond men dat over de in de Aziatische hoek ook wel heel erg.
1: Ja, waren ze daar heel bekend?
0: Ja, een beetje hetzelfde als Gerard Joling. Ons Geertje. Die was ook rete populair in Azië.
1: Ja.
0: Die heeft daar een hele fijne carrière op kunnen bouwen. Dus ja, eigenlijk kan gewoon.
1: Maar leven die mensen van Mai Tai nog of niet meer?
0: Ja.
1: Maar die hoor je niet meer?
0: Nee, die ben er gestopt. Dus die zullen binnen nu 5 jaar wel met een reunietournee komen, denk ik. Dan is het weer zoveel jaar geleden.
1: Dan is het geld op.
0: En ja, pensioen moet aangevuld worden, dat soort dingen. Ja. Ik bedoel, dat doen al die bands, toch?
1: Eigenlijk wel.
0: Kijk naar Guns N' Roses. Ja. Die doen dat ook. Die zijn ook weer aan het toeren.
1: Ja. Ja, je moet wat.
0: Nou ja, eens. Maar goed, doen we nog een uurtje zo? Of gaan we naar huis?
1: Ja, nee, wij moeten ook wat.
0: Ja, dat is ook weer waar. Nee. We mogen niet zo vroeg thuis komen.
1: Gewoon nog een uur, joh, tot 11 uur.
0: Ja, zeker. Knallen we nog even door. Dus laten we in de woorden van Genesis blijven. Follow you, follow me. Naar het volgende uur.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: Dit is Luid Je Weekend In op Radio Lelystad.

0: Die hebben ook wel een hele goede handtekening, hè, de Swedish House Mafia.
1: Wat dan?
0: Nou, dat het heel herkenbaar is. Eigen stijl.
1: Oh, zo bedoel je. Ja, op die
0: manier. Dat is echt een handtekening.
1: Ja.
0: Miami to Ibiza. Nou, allebei is niet gelukt dit jaar.
2: Helaas.
1: Voor jou bedoel je?
0: Ja, voor mij niet, niet gelukt. Nee. Nee, het wordt Jan Tiel, geloof ik, hè? Waar we zitten, daar in de buurt ergens. Nee, Kokomo Beach. Daar zitten wij.
1: Je hebt het over Curaçao?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, okay.
0: Ja, ja, ergens daar. Nee, ergens daar. Bij een heel bekend radiostation, Dolfijn FM. Daar zitten wij vlakbij.
1: Ga je
0: daar
1: aan het werk?
0: Nou, niet aan het werk, maar wel, ik ga er wel even langs. Er is net een DJ weer gestopt. Die heeft zijn laatste uitzending gehad. Dus, je weet het niet, misschien even invallen 2 weken.
1: Even invallen.
0: Als je twee weken, ik ben er dan toch.
1: Ja, en jij moet niet... Het is mooi. Kijk, het is een radiostation, misschien wel de mooiste van de wereld. Aan het strand, een glazen kooi.
0: Uitzicht, jongen, is zo waanzinnig.
1: Ja, hij zit er natuurlijk perfect, hè?
0: Ja, dat is fantastisch. Aan het strand, op het strand zelfs. En vanuit de studio kijk je zo op het strand en naar de zee.
1: Ja, fantastisch, man. Ja. Nou,
0: maar ik ga die andere ook
2: wel
0: even...
2: een beetje te relaxed van, zeg maar.
0: Nee, ik wel. Ik word er wel chill van. Dat kan ik.
2: Ja, ik laat het niet meer gaan, dit, hoor.
0: Hou hem vast, hè. Hou hem vast. Nee, dat lijkt me wel chill. En die andere, daar ga ik ook even heen. Dat is Paradise FM, maar die zit op een industrieterrein. Dus ik denk dat het iets minder romantisch is.
1: Ja, dat is iets minder. Maar misschien nog steeds hartstikke leuk, hè? Maar...
0: Zeker. Nee, ja, radiostudio's is altijd leuk om te kijken. Vind ik.
3: Terug naar de jaren 90. Dit is Gen Y.
1: Gen Y, jongens, de jaren 90. We doen nog een paar keer het item. En zo, jongens. Hey.
0: Ik heb er één uitgezocht, hoor.
1: Jij
0: mooi.
1: Hebt er één uitgezocht, hoor. Hey.
0: Ja, daarom moest hij ook na tienen.
1: Oh ja. Ja,
0: explicit lyrics.
1: De explicit versie ook nog.
0: Zeker.
1: Het gaat natuurlijk over de Prodigy, dames en heren.
0: Vincent, zet hem even knijterhard op de camping van je.
1: Ja. Ik dacht eigenlijk dat Vincent dit wel uit had gezocht. Maar dit heb jij echt uitgezocht.
0: Nee, die heb ik uitgezocht. Ik moet een jaren 90 nummer hebben. Ik denk, nou, dit past wel in de jaren 90.
1: Ik ben zo benieuwd wat er gebeurt als hij nu dat op de camping aanzet.
0: Ja.
1: Of die dan nog op die camping staat. Of dat die hele camping ontruimd wordt.
0: Of die überhaupt de caravan in mag.
1: Dat is ook een goede vraag.
2: Jullie bouwen de spanning wel heel mooi op zo.
0: Wel, hè?
2: Ja.
0: En dat lukt wel.
1: Fuck yeah.
2: Fuck yeah.
1: Dus dit gaat ermee, jongens. Dit is de Prodigy.

0: Make Me Smile, Steve Harley en Cockney Rebel. En dat kwam helemaal weg uit 1975. Dus niet alles uit de jaren 80.
1: Nee. het zat wel heel dicht in de buurt.
0: Ah, jawel, een beetje wel. Maar goed, het maakt op zich niet zo heel veel uit. Ik denk dat het de hoogste tijd is voor...
2: De hip-hop classic.
3: De hip-hop classic. En dan gaan we naar de jaren 90 toe. En voor deze classic, werden officieel de vocalen van dit nummer al opgenomen in 1992. Maar pas veel later werd de gesampelde beat geremixed en kwam het nummer officieel uit in 1998. Wat 2 jaar is na de overlijden van deze artiest. Het nummer werd ook genomineerd voor een Grammy Award voor Best Rap Solo Performance. En dat is daarmee de enige postuum uitgebrachte rapsong die ooit in die categorie werd genomineerd. En dan heb ik het over Changes van Tupac.
0: En welk sampletje is het dan?
3: That's Just The Way It Is of zo, toch?
0: Bruce Hornsby en The Range.

0: Op de achterbank.
1: Tessa June en Achterbank, de Flevo-schijf van deze week. En wat is nou die Flevo-schijf, Megan?
2: Ja, dat is het nummer die minimaal 8 keer per dag... Nee, maximaal.
1: Ja, en minimaal.
2: Ja, maximaal. Hij wordt gewoon 8 keer per dag gedraaid om de 3 uur.
1: Best wel benas, terwijl min of meer.
2: Ja, minimaal, maximaal, het is gewoon 8 keer.
1: Het is gewoon 8 keer.
2: Ja, gewoon 8 keer.
1: Omdat wij dat leuk vinden. En wanneer wordt hij bekendgemaakt? De nieuwe.
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Morgenmiddag. Rond kwart over 4, 4:50, wordt de nieuwe bekendgemaakt. In het programma Muziekplein van Arno Kutten.
2: Ik ben blij dat je scherp bent.
1: Ja, ik heb mijn moment, zullen we maar zeggen. Ik heb mijn moment.
2: Ik was je aan het testen om te kijken of je nog wist.
1: Ja.
3: Het Lelystadse nieuws.
1: Nou, kom maar op met je nieuws dan.
2: Het is... René is heel scherp. Hij is niet te relax.
1: Goed, kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad... die blijft gesloten door een tekort aan vrijwilligers. De boerderij is sinds de jaren 70 een begrip in de wijk Schouw... maar kampte al langer met problemen... en doet dat nu een laatste poging om het hoofd boven water te houden. Ik schaam me er een beetje voor, zegt voorzitter Pauline Kunst. Want wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dieren verzorgen, toezicht houden op bezoekers... en deze verwelkomen met een kop koffie, dat is wat men wil. Maar ja, als er geen vrijwilligers zijn... wordt die kop koffie niet gezet en worden de mensen niet ontvangen.
4: Ja, klopt inderdaad. Zij hebben 2 boerderijen, kinderboerderijen. Dus ze hebben de stadskinderboerderij, zoals dat ding heet. Mm-hmm. In het stadspark.
1: Die zit bij de koploper daar, toch?
4: Ja, tegenover de koploper. Ja,
1: die hebben dat hele grote varken. Althans, die hadden ze vroeger.
4: Een hele grote.
2: Volgens mij hebben ze die nog steeds.
4: Hebben ze nog steeds.
1: Ja. Daar kan je met de hele familie op. Ja. Zo groot is dat beest.
4: Nou, voor ons wel een opstaphoogte. Want dat komt prima uit. Hij is heel laag.
1: Voor jou wel, ja.
4: Oh, ik heb eindelijk een lengte genoten hier in de studio.
2: Ja. Hey.
1: Ja, dan komt ze blok. Blokhakken aan.
4: Maar ze hebben dus 2 kinderboerderijen. En één, daar zetten ze dus zeg maar nu al hun mensen op in. Want ja, die hebben ze allemaal nodig op 1 kinderboerderij. En daar houden ze niet genoeg over voor de andere kinderboerderij. Nee. Dat is heel erg jammer.
1: Ja.
4: Maar ik snap het ook wel. Want als je niet goed voor de dieren kan zorgen, moet je niet open doen.
1: Nee, eens. Eens.
4: En dan zie ik mensen... Ik heb laatst een item gemaakt over de andere kinderboerderij. En dan gaan mensen eronder die zeggen... Ja, wat jammer dat die in de Schouw niet open is. En toen dacht ik, ja, als nou 10% van die mensen die daarover klagen... nou is een middagje daar gaan staan...
1: Ja.
4: Dan is die wel open.
1: Ja.
4: Ik denk dat het heel belangrijk is, als we met z'n allen dat niet doen... en we gaan niet vrijwilliger zijn bij een kinderboerderij... dan kan die dus ook niet open.
1: Nee, maar ga gewoon überhaupt een beetje vrijwilliger zijn ergens in de omgeving.
4: Ja, juist. Maar ik denk dat het al best wel veel gebeurt. Met name Lelystad, hè, heel veel vrijwilligers.
1: Ja.
4: In ieder geval heel veel mensen die vrijwilligerswerk doen.
1: Mm-hmm.
4: Dus op zich zitten wij in de score wel redelijk goed. Echter denk ik, ja, weet je, we kunnen nu wel zeggen... ja, jammer dat we geen kinderboerderij hebben in de Schouw. Ja, maar ja, je kan ook moeilijk zeggen van... nou, iemand doet het even en daarna doen we het toch niet. Ach, laat die kippen maar doodgaan. Dat wil je ook niet.
1: Nee, eens.
4: Dus... Ik snap de stichting wel. Dus mevrouw Kunst en haar companen.
1: En de kogel is daar eindelijk door de kerk, hè? Om maar zo te zeggen.
4: Door een kerk heen?
1: Het is verkocht.
4: De kerk?
1: Nee.
2: De kogel?
1: Nee.
4: Scherp. Wat is verkocht?
1: Het oude Getronics-gebouw.
4: Nee!
1: Ja!
4: Aan de gemeente?
1: Nee!
4: Aan wie?
1: Aan Terstegenbouw, vastgoed, uit Apeldoorn. Die heeft de 2 vervallen gebouwen van Getronics langs het spoor in Lelystad gekocht. En het is de bedoeling dat op deze plek in de wijk Botter uiteraard woningen worden gerealiseerd. Dat zullen appartementencomplexjes worden waar jong en oud door elkander heen gaat wonen.
4: Wat hebben ze ervoor betaald? Staat er
1: dat staat er niet bij.
4: Oh,
1: maar er moeten dus 320 woningen komen.
4: Mm-hmm.
1: Alleen het gaat wel even duren nog. Waarschijnlijk pas gaat de bouw starten in 2028. En de oplevering van de nieuwbouw zal gepland zijn dan in 2030.
4: Ja, oké. Okay. Maar wanneer begint de sloop? Want dat is veel belangrijk.
1: 27 volgend jaar.
4: Oh, dat begint volgend jaar al?
1: Ja.
4: Het vind ik nog een jaar te lang, hoor. Maar het, okay.
1: Nou ja, hoe lang heeft het wel niet geduurd? Hoe lang heeft het pand niet leeggestaan?
4: Ja, oké. Okay. Het heeft jarenlang leeggestaan. En toen was er niks in de hand. Want toen zag het er aan de buitenkant nog oké uit.
1: Ja, maar toen op een gegeven moment gaan alle ramen eruit liggen. En,
4: ja.
1: Begonnen ze met koperdiefstal. Dat is niet helemaal goed gegaan, zeg maar.
4: Nee, klopt. Ja.
1: Dus, en nu ziet het er gewoon vervallen en ziet er niet meer uit.
4: Maar dat, precies dat, ja. En dit is je eerste aangezicht als jij met de trein Lelystad binnenkomt rijden?
1: Nee, eerst is de koepel. Als je Lelystad binnenkomt vanaf Almere, dan zie je eerst de PI.
4: Ja. En dan

0: je niet meer met de trein geweest, hè?
1: Ja, de PI zie je als eerste.
0: Want dat... Ja, je ziet er weinig meer van. Er staan allemaal bomen en struikjes.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus je ziet eigenlijk niks.
1: En je hebt nog het spookstation, die heb je ook nog.
0: Ja, ook bomen en struikjes.
1: Ja, tegenwoordig ook. Die groeien dwars door het trappengat heen.
0: Nee joh, gast, ga eens met de trein.
1: Nee. Nee.
0: Nee.
1: Nee, dat wil ik niet. Ik wil niet met de trein.
0: Ik zou zeggen, doe het nou eens. Geef nou eens je hebt nu dat hele mooie abonnement. Eén maandje, €49. Kun je de heel Nederland door.
1: Ja, maar dan kan ik ook met de auto. En dan kan ik gaan op het moment dat ik wil.
0: Ben ik dat is op zich met het openbaar vervoer ook. Alleen niet s'nachts.
1: Nee.
0: Nou, en ze staken niet.
2: Ja, we hebben dus, nou net al.
0: En er ligt geen blaadje.
1: En ik wil s'nachts en ik wil als ze staken.
0: En het is niet te warm. En het is niet te nat.
1: Nou ja, dat.
0: Het is niet te winderig.
1: Ja, en er liggen blaadjes op de rails.
0: En het personeel heeft ook echt zin om te werken.
1: Ja.
0: Dus als in niet staken.
1: Nee, daarom.
0: Maar als dat allemaal oké is, dan rijden ze gewoon.
1: Ja. Nou, dat gebeurt nooit. Nee, zonder gekheid. Er zijn heel veel mensen. Ik heb ook heel veel getreind vroeger. Dus ik heb ook toen ik hier in Lelystad woonde, toen werkte ik in Utrecht op het Centraal Station. Nou, daar ga je niet met de auto heen.
0: Ja.
1: Dus toen ging ik treinen. Nou, dat was een drama. Behoorlijk drama, zeg maar. Mm-hmm. Kon je of eerst met de trein naar Almere overstappen op de stoptrein naar Hilversum Utrecht.
0: Ja.
1: Anderhalf uur.
0: Anderhalf meter.
1: Anderhalf uur deed je erover. Of je ging naar Duivendrecht en daar pakte je de trein naar Utrecht. Dat was een uur en een kwartier.
0: Maar ja.
1: Dat was dus... ik bedoel, niet om te klagen, maar 's morgens om 6 uur de deur uit... en 's avonds om 6:30 thuis. Dat zijn best lange dagen.
0: Ja, ben ik met je eens. Maar inmiddels is het zo dat je sneller ergens met de trein kan komen... tenzij je vanaf hier naar het noorden wil. Maar alle andere richtingen ben je sneller met het openbaar vervoer... dan met jouw auto.
1: Ik ben er niet van overtuigd dat ik hier vandaan sneller ben... met het openbaar vervoer in Hartje Utrecht dan dat ik met de auto ben. Ik denk dat ik sneller ben met de auto.
0: Dat gaan we een keer doen.
2: Ik wou net zeggen dat...
0: We gaan hier... ik voel hier een kleine competitie aankomen.
1: Ik vind hem prima.
0: Ik ga weer het openbaar vervoer. We gaan dit live op de radio doen, hè? Dus jij neemt een Comrex mee.
1: Jij neemt een Comrex mee. Ja.
0: En ik neem een Comrex mee en dan gaan we kijken wie. Welke plek had je Utrecht? Daar staat, hoe heet dat ding, de Dom, toch?
1: Het mag ook gewoon Hoogkaterijnen uit op waar de markt staat op zaterdag. Vind ik ook prima. Dat is bij La Vie voor.
0: We gaan hier wel een dingetje van maken. En dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Ik ben wel heel benieuwd of dit werkt.
1: Ik denk dat ik win, want dan rijden de treinen niet.
2: Nee, de nacht.
1: We gaan in oktober, dan is het herfst.
0: Moet ook niet nu gaan, want het is veel te warm voor de rails.
1: Ja, erop, die zetten uit, dus dan kunnen ze allemaal weer niet hebben. Ja. Dus,
0: nee, maar geen gekkigheid, die test gaan we ooit een keer doen. Kijken wie er snelste waar is.
1: Ja, ik vind het goed.
0: En dan,
1: dan gaan we inplannen in het nieuwe seizoen.
0: Ja, lijkt me leuk.
1: Lijkt me leuk.
0: De race, noemen we het dan.
1: Precies. Nog eentje uit jouw kokert?
2: Jazeker. Wolken van Flinke Namen.
1: Waarom?
2: Omdat ze flinke namen hebben in de wolken.
1: Ik ga koffie halen.

0: Het is wel heel erg jaren 80 synthesizertje, vind je?
1: Ja, maar het is wel van nu, toch?
0: Het is van 2009. Dus dat is wel van toen, hoor. Zullen we maar zeggen.
2: 17 jaar geleden.
0: Dat bedoel ik.
1: Vroeger. Dus,
2: ah, dat is van
1: vroeger.
2: Nu.
0: Alles van vroeger.
2: Hij blijft een beetje hangen in de tijd.
0: Ja, daar hebben we wat meer wezen last van. Even kijken. Ja, kunnen we wel doen, hè?
3: Het origineel.
0: Ja, het origineel. Ik ga er eentje starten. Klinkt het bekend?
2: Voor mij wel.
1: Graag gisteravond.
2: While she lay sleeping. Oh, dat is heel raar.
0: Dit is dus wel het origineel. Dit is het origineel. Kenny Rogers hebben het dan over. And She Believes in Me. Nou, en als je dat even door de vertaalmachine heen gooit, wat krijg je dan?
1: Ja, het mooiste was, is dat André zijn favoriete vakantieland Amerika was.
0: Ja.
1: En toen hadden we dus nog niet die muziek die zo goed over de zee heen kwam. Zijn liedjes kwamen dus gewoon daar vandaan. En dan ging hij dus echt met een rijmboekje, ging die nieuwe woordjes hierop verzinnen.
0: Ja, mooi toch? Dat zijn verhalen.
1: Het is toch fantastisch.
0: Maar of hij haalde ze zeg maar uit Amerika of uit Italië.
1: Ja, heeft hij ook gedaan. Ja.
0: Daar hebben we nog zo'n Nederlander van die dat ook heel veel deed.
1: Marco Bazzar.
0: Ja, dat is prima, Marco. Prima. Ja. Maar wanneer komt hij nou een keer? Want we hebben hem uitgenodigd.
1: Hij heeft niet gereageerd, maar hij is echt welkom hier, hoor.
0: Zeker. We bouwen gewoon 3 uur lang een show om hem heen.
1: Zo, hartstikke idee.
0: Net zo makkelijk.
1: Ik denk dat het wel druk voor de deur wordt trouwens, als hij hier is.
0: Ja, maar we gaan het niet aankondigen.
1: Oké.
0: Nou, misschien toch wel.
1: Ik ga weer een berichtje sturen.
0: Ja, precies. We hadden het niet over Marco, we hadden het natuurlijk over André Hazes. En dan hebben we het natuurlijk over Zij gelooft in mij. En het is niet heel moeilijk om dan te kiezen wat we gaan draaien. Want Hazes is tenslotte de basis.
4: Ze lag te slapen, vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: gasten hebben toch best veel gedaan, hè?
1: Zo.
0: Charlie Lonois, Mental Tio en Stars hier op Radio Lelystad. Nee, die hebben echt veel gedaan. Hé, hey, wat is dit net?
1: Gaan we weer.
0: Dat moet deze zijn. Die moet het zijn. Even kijken, hebben we nog tijd? Hoe zitten we in de tijd? Nou, we zitten wel... We zitten wel redelijk ruim in de tijd.
1: Zitten wij op schema?
0: Nou, we zitten buitengemeen op schema.
1: Dat nooit.
2: Komt door mij.
1: Ja, niet te relaxed.
2: Nee, daarom, ik praat juist heel snel. Dus ik haal tijd in.
0: Ja, maar de mensen luisteren langzaam, dus misschien moet je twee keer zeggen.
2: Oké. Okay. Daarom was het ook red wine.
0: alles dubbel zeggen.
3: Terug in de tijd met de Classic Sunday Sneak Peek.
0: Ja, de Classic Sunday Sneak Peek. Aanstaande zondag natuurlijk weer van 12 tot 6. Hier op Radio Lelystad, de Classic Sunday met van 12 tot 2 René van Elst. 2-4, de jarige René van Elst. Want die is vandaag natuurlijk weer een jaartje ouder geworden.
1: Lang zal die leven.
0: We gaan niet zeggen hoe oud hij is geworden. Want laat ik zeggen, ik als oudje ben de jongste bij de Classic Sunday. Dat is dan wel weer een hele prestatie.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nou,
0: het enthousiasme is echt... Ik krijg daar een heel warm...
2: Ja, we zijn te relaxed.
0: Ik denk dat ik doe het zo. heb ik toch een applausje?
1: Goed, ik vind het fijn... dat er voor jullie op zondag een plek beschikbaar is. Ja. Waar jullie alle vier samenkomen.
2: Dagbesteding.
0: Ja, Dement FM heet het ook wel.
1: En jullie ten beste gehoor geven.
0: Ja, dat zeg ik.
1: Waarin andere mensen ook tot hun recht kunnen komen.
0: Ja. Ja.
1: Waardoor thuis gewoon te luisteren naar al die oude muziek uit hun tijd.
0: Ook, ja. Ja, dat heb je goed verwoord. Maar goed, Classic Sunday, aanstaande zondag dus, wat ik zei, 12-2 René van Elst, 2-4 Mart Walter, 4-5 Jan Staphorst. 5 uur ben ik er, dan mag ik de boel weer afsluiten. En wat ga ik dan aanstaande zondag draaien? Frankie Goes to Hollywood. En dan heb ik het niet over het eerste album van ze. Welkom to the Pleasure Dome. Maar na dat album, wereldwijde succes, kwam er nog een albumpje. Dat heette Liverpool. Opgenomen in Nederland. En dat werd iets minder succes. Maar het Rage Hard, dat was wel een knijter van een hit.

0: Vorige maand stond hij nog op podium hier in Lelystad.
1: En wat deed hij het goed?
0: Hansen Thomas, King Size Bed. En ja, we hebben met hem afgesproken dat hij keertje langs zou komen. Dus dat gaan we maar regelen. Wordt wel in het nieuwe seizoen, denk ik, hoor, dat we dat gaan doen. Want ik denk niet dat we dat nog in dit seizoen gaan redden.
1: Nee.
0: Duurt niet zo heel lang meer.
1: Maar heel kort, hè?
0: 7 augustus is de laatste. Dus dat is nog 3 keer dan, zeg ik. Goed, 4 keer? 3 keer.
1: In principe hebben we nog 2 keer een show. En de 3e keer is natuurlijk dan een special, hè? 7 augustus.
0: 7 augustus is special. Met wie?
1: Met Airfoil.
0: Airfoil.
1: Ik moet het goed uitspreken, want dan zeg ik weer iets met airfryer.
2: Dat was het ook alweer.
0: Eyeball.
1: Airfryer. Ik heb al van alles per ongeluk gezegd, omdat het daar zo dichtbij ligt. Oh. Maar goed, het is de Japanse formatieband.
0: Ja.
1: Uit de hele wereld komen ze.
0: Ja.
1: Maar hun hometown is Japan.
0: Wij staan gewoon in hun op hun poster.
1: Ja, zeg ik. Ja. Zo leuk, man.
0: Ja, heel erg leuk.
1: Ja.
0: We hebben nog eentje, Kate Bush, Running Up That Hill. Zometeen na 11 uur hier op Radio Lelystad natuurlijk Moondance. Wij zijn er sowieso volgende week weer. Heel fijn weekend. Tot dan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.